0: to run.
1: Ik lig tegen mij, doe niet met mij. Aha. Ik lig tegen mij, doe niet met mij. Aha. Ik lig met mij.